0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook Pek Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Ka-ching. Je lokale
1: blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 22 augustus. En als we naar buiten kijken, ja, dan zien we dat het een beetje somber is en dat is jammer, want we hebben natuurlijk de jaarmarkt vandaag. En dat moet eigenlijk met een klein zonnetje verlopen, denk ik. Wat we ook hebben is natuurlijk de Formule 1 race dat hele weekend. Er zal een hoop mensen naartoe gaan nog, of zijn er al. Of die gaan het volgen via de televisie, want die maken er uitgebreid verslag van. Of er zijn misschien een hele hoop mensen die het allemaal wel best vinden en die lekker luisteren naar Radio Stad Montfoort. En die willen graag leuke muziek horen en dat gaan wij verzorgen vandaag. In ieder geval tot 2 uur. En dan ga ik dan er maar mee beginnen. Ik heb klaarstaan de I Follow Rivers van Triggerfinger.

Ja, dit was natuurlijk Dr. Hook met A Little Bit More. Ja, dan heeft mijn grote vriend Henny van der Kamp, een grote vriend van Radio Stad Montfort, zo moet ik het noemen natuurlijk, gezegd, hey, komt er weer eens wat van Fats Domino? Nou, wat blijkt, er is namelijk nog een verzoekje binnengekomen voor iemand die graag Blueberry Hill wil horen van Fats Domino. Dus die ga ik maar draaien, Henny. Ook voor jou.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

Ja, dat was het Klein Orkest met Over de Muur en dat met Harry Jekkes. Ja, dan zou vandaag zwemmer Maarten van der Weijden door Montfort heen komen langs de IJssel, in de IJssel, met zwemmen. Maar zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Ja, dus komt hij niet door de Hollandse IJssel hier in Montfort. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdagochtend ging hij in Schoonhoven het water in, waarna hij door Haastrecht, Gouda en Oude Water kwam. In die plaats is zwemmer uit het water gestapt. Ja, van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden en daarmee geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek van de gevolgen van de kinderkanker. Nou, er is een hoop geld binnengehaald en er komt nog steeds binnen en ik hoop dat ze toch het miljoen gaan halen, ook al zwemt hij niet meer. We gaan lekker muziek draaien en wel van de Moody Blues. Ik heb klaarstaan Boulevard de la Madeleine.

Ja, dit was Harpo met Movie Star. Ik heb daarna denk ik niks meer vernomen van Harpo na dit nummer. We gaan lekker door en wel met Mighty Sparrow en Byron Lee en Only a Fool.

Ja, dat was Coldplay met Live in Technicolor. We gaan lekker door, want we zitten er goed in. Everybody Hurts van R.E.M.

Ja, dat was even rock'n'rollen met de Scorpions en nu Kraaienveld met Mona Lisa. Nu even wat rustigers van Stampvast. We gaan draaien Mooi Volendam.

Ja, zo zit het eerste uurtje er weer op. Staatspraat, het gaat snel hè, als het leuk is. We gaan even koffie drinken en dan komen we na het nieuws en de reclames van 10 uur weer terug. Tot zo!

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Stadspraat. En we begonnen natuurlijk weer met de Golden Earring. En dit keer met het nummer If Just Lost Somebody. En we gaan lekker door met muziek. We gaan door waar we mee bezig waren. Skeeter Davis, dit keer met The End of the World. MUZIEK

Ja, dat waren de Tremeloes weer eens met Silence is Golden. Als u nou over de markt geweest bent en je denkt van... nou, ik zou wel weer eens een potje voetbal willen zien. Vanmiddag om 1 uur speelt Montfort SV een vriendschappelijke wedstrijd tegen Sporting. Dus je kan naar Sportpark Hofland om daar een potje voetbal te zien. Het is wel een vriendschappelijk potje, hè? Goed, door met muziek. School van Supertramp.

Ja, dat waren de Marbles met Only One Woman. Dan ga ik er weer eens een draaien van Direct. Ik heb gekozen voor Through the Looking Glass.

Something Inside So Strong van Labi Siffre. Dan heb ik weer eens wat klaarstaan van Simon & Garfunkel. Dat is een tijd geleden dat ik dat gedraaid heb. Dus die jongens zijn ook weer aan de beurt nu. We gaan luisteren naar The Boxer. MUZIEK

me, please. Better not let me open all night. Ja, dat was die nog eens. Herman Brood en de Wild Romans met Saturday Night. We gaan nu naar Thunderclap Newman en The Something in the Air.

Sir Douglas Quintet met Medicino. We gaan naar her toe en from the underworld.

Ja, dat was Chris Farlow met Out of Time. Ja, en daar zijn we alweer toe aan het eind. Want 2 uur Staatspraat zit er alweer op. Weinig gesproken, veel muziek gedraaid. Ik ga u een heel prettig weekend wensen. En tot de volgende week maar weer. We gaan eruit met Cream en White Room.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1 race begint straks om 3 uur. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
3: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa.
4: 2 uur lang neem ik je mee langs de mooiste paadjes van de Americana, country en rootsmuziek. Ik trap het eerste uur direct stevig af met een uitstekend blokje van de Texaanse eigenzinnige cowboy Garrett T. Capps. We luisteren naar prachtig nieuw werk van het album van de maand van Brett Paisley. En we hebben een reeks sprankelende singles en Hollands talent voor je klaarstaan. Zet de radio wat harder, leun achterover en geniet van uur 1.

De eigenzinnige space cowboy Garrett T. Capps uit San Antonio brengt met zijn mengelmoes van country en Tex-Mex een geheel eigen geluid. Capps opende het blok met het swingende Bongo Joe, vervolgd met het feestelijke El Chief, samen met accordeonlegende Santiago Jiménez Jr. en sluit af met Home in San Antonio, met aan zijn zijde Paul Leary.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Goed nieuws voor de Nederlandse fans, want Garrett T. Capps komt in september weer naar ons land voor een clubtour. Country-grootheid Brad Paisley brengt op zijn project Tacklebox Disc 1 niet eerder uitgebrachte schatten en bijzondere samenwerkingen uit. Op dit sprankelende duet slaat hij de handen ineen met Miranda Lambert. Het nummer ademt de klassieke 90s country vibe, met vlijmscherp gitaarwerk en meeslepende harmonieën. Een absolute hoogvlieger van het album, dat deze hele maand centraal staat.

Sheryl Crow brengt op haar nieuwste single Freedom Bus een krachtige maatschappijkritische boodschap, verpakt in een heerlijke Ritchie meezinger. Ze krijgt hierbij hulp van opkomend folktalent Jesse Wallace, wat zorgt voor een dynamische vocale wisselwerking.

0: De original van deze week.
1: We gaan terug naar 1990 met de supergroep The Texas Tornadoes. Met in hun midden Doc Saam en Freddy Fender. Dit heerlijke Tex-Mex nummer met zijn aanstekelijke accordeonriffs werd een gigantische crossoverhit. De pijnlijk, eerlijke en humoristische tekst over twijfelende liefde staat nog altijd als een huis.

0: Het echtpaar Michael Trotter Jr. en Tania Blount, beter bekend als The Warren Treaty, levert opnieuw een vocaal hoogstandje af. Hun unieke mix van soul, gospel en country raakt je recht in het hart. Dit emotionele nummer beschrijft de pijn van afscheid nemen op een manier die alleen zij kunnen overbrengen. Hun live energie en rauwe harmonieën maken dit tot een van de meest indrukwekkende singles van dit moment. It'll hurt me more than I'll hurt you.
1: Heet van de naald.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: De meervoudige Grammy-winnares Brandi Carlile, die al 2 decennia lang de Amerikanenwereld betovert met haar krachtige stem. What Can I Say is een prachtig intiem nummer afkomstig van haar doorbraakalbum. Het laat perfect horen hoe ze met minimale instrumentatie en maximale emotie een hele zaal stil kan krijgen.

Ashley Monroe, bekend van de Pistol Annies en haar succesvolle solo-carrière, keert terug met de sfeervolle single Haunted. Met haar engelachtige maar weemoedige stemgeluid weet ze als geen ander een mysterieuze sfeer neer te zetten. De subtiele akoestische begeleiding accentueert de donkere bezwerende tekst.

In de categorie Made in Holland luisteren we naar de Nederlandse band Juneville, rond zanger Pieter van Vliet, afkomstig van het album Stormy Sea. De band staat bekend om hun weemoedige Americana en droevige aanpak. Sugarcoated Days is een prachtig opgebouwd nummer vol nostalgie. Een bewijs van de uitzonderlijk hoge kwaliteit van de Nederlandse rootscene.

Ook Douwe Bob is van de partij met zijn persoonlijke single Note to Self, die hij onlangs tijdens optredens van de Zac Brown in de States mocht zingen. Douwe Bob heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een volwassen singer-songwriter met een voorliefde voor klassieke country en Americana.

We blijven nog even op Nederlandse bodem met de talentvolle singer-songwriter David van Kolwijk. Met Whisper Me a Wandering Song levert hij een dromerige akoestische folktrack af die uitnodigt tot mijmeren. Zijn warme stemgeluid en subtiele fingerpicking gitaarspel roepen beelden op van de uitgestrekte landschappen en reislust. Een prachtige ontdekking van eigen bodem.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: De creatieve mix uit West Virginia. Sierra Ferrell betovert vriend en vijand met haar unieke mix van gypsy jazz, bluegrass en oldtime country. Trying to Love You is een meeslepend nummer, waarin haar wendbare en unieke stemgeluid prachtig tot zijn recht komt. Met haar authentieke vintage sound weet ze traditionele genres een verfrissende, moderne boost te geven.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In Helen Beck horen we weer de typische Paisley humor, gecombineerd met vlijmscherpe woordspelingen en duizelingwekkend gitaarwerk. Het is een uptempo country rocker die laat horen dat Brett na al die jaren nog niets van zijn scherpte en plezier in het muzikanten bestaan is verloren.

0: Ik sluit het eerste uur in stijl af met een prachtige samenwerking tussen harmoniegiganten Little Big Town en country pop koningin Kelsey Ballerini. Hun stemmen smelten naadloos samen in deze weemoedige ode aan de laatste ronde in de bar. De gelaagde vocalen en meeslepende melodie zorgen voor een perfecte afsluiting van dit eerste deel. Een schitterend rustpunt voordat we naar het tweede uur gaan.
1: Yeah, yeah.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
3: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: De uit Oklahoma afkomstige Caitlin Butts trapte het tweede uur af met de heerlijke opzwepende single I Wanna Be Bad. Butts staat bekend om haar scherpe teksten, theatrale zangstijl en ongezouten country-uitstraling. Het nummer is een humoristische en energieke ode aan het losbreken van de sociale verwachtingen. Een perfecte, pittige opener van dit tweede uur.
1: Dit is Crossroads met

Brandi Carlile met Dying Day. Het nummer laat haar kenmerkende mix van folk rock, vurige passie en virtuose zang horen. De opbouw van ingetogen verlangen naar een krachtige muzikale uitbarsting toont haar klasse als performer. This Time Tomorrow, de tweede song, leunt op niets meer dan akoestische gitaar en die befaamde driestemmige harmonieën van Carlile met haar vaste bandleden Tim en Phil Henseroth. Ingetogen en juist daardoor overweldigend.

Ook in het tweede uur aandacht voor het album van de maand Tacklebox Disc No. 1 van Brad Paisley. Out of the Picture is een prachtige traditioneel klinkende country ballad waarin Paisley's emotionele zang en meesterlijke pedal steel accenten centraal staan. Het nummer bewijst dat Brad na snelle gitaarsolo's en humoristische teksten ook de kunst van het klassieke, weemoedige liefdesverdriet onder controle heeft.

0: De folkrockband Goodnight Texas neemt ons op hun single Argentina Goodbye for Now mee op een muzikale vliegreis. Met een rauwe storytelling aanpak en stampende banjo en gitaarriffs weten ze altijd een bijzondere sfeer neer te zetten. Het nummer vertelt het verhaal van afscheid nemen en verre reizen met een heerlijk gedreven ritme.
1: The last

0: Roots-icoon Steve Earle en de legendarische Mexicaans-Amerikaanse band Los Lobos slaan de handen ineen op het betoverende Volver a Celaya. De combinatie van Earls geruisstem met de rijke Tex-Mex-instrumentatie van Los Lobos is een schot in de roos. Het nummer ademt grensland nostalgie en brengt het beste van twee muzikale werelden samen.
1: Fresh New Country.

In het eerste uur horen we het origineel van de Texas Tornado's. En nu serveert de in Madrid gevestigde internationale band Track Dogs hun verfrissende cover van Who Were You Thinking Of. Met hun unieke bezetting van trompet, banjo, cajon en gitaar geven ze een heerlijk akoestisch Americana folk swing aan dit bekende nummer. Een geweldige reactie op de original van de week.

Singer-songwriter Margo Stilker is een van de meest bejubelde stemmen in de huidige indie country scene. Op Little White Cross laat ze haar uitzonderlijke talent voor observerende teksten en meeslepende melodieën horen. Haar ontspannen, maar doorleefde zangstijl en de subtiele instrumentatie maken dit nummer tot een pareltje.

In het songwriterblok eren we de legendarische Sonny Throckmorton. Een van de meest succesvolle country pen en vruchten uit de Nashville geschiedenis, die meer dan 1000 nummers liet opnemen. We luisteren naar 3 van zijn iconische songs, vertolkt door anderen. T. Graham Brown zingt het tweemoedige middle-age crazy. De killer Jerry Lee Lewis schittert op I Wish I Was 18 Again. En de Oak Ridge Boys sluiten af met een prachtige harmonie op I Wish You Could Have Turned My Head.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Throckmorton werd opgenomen door de Nashville Songwriters Hall of Fame, nadat hij in de late jaren 70 op een gegeven moment maar liefst 15 songs tegelijkertijd in de country charts had staan. De uit Oostenrijk afkomstige Christa Farek brengt met haar single Whenever You Need Me een hartverwarmende roots ballad. Haar zuivere, warme stem en de gelaagde akoestische begeleiding zorgen voor een intieme luisterervaring. Het nummer straalt troost en loyaliteit uit en bewijst dat Farek een artiest is met een groot gevoel voor melodie en gevoel.

In de spotlight staat de eigenzinnige Amerikanen koningin Elizabeth Cook met muziek van haar gloednieuwe 8e studioalbum Great Television, geproduceerd door Shooter Jennings. We luisteren naar haar verrassende Country Fight cover van de Rolling Stones klassieker 19th Nervous Breakdown en het sfeervolle titelgeïnspireerde openingsnummer Sunset Promenade. Cook blijft verrassen met haar scherpe humor en maatschappijkritische verhalen.

0: Ik sluit deze aflevering af in stijl met Austin, Legende, Monte Warden en de Wagoneers. En de titeltrack van hun album Doghouse Flowers. Warden staat bekend om zijn vlijmscherpe songwriting en traditionele honky-tonk sound. Het nummer bezingt op droogkomische wijze de bloemen die je koopt als je weer eens in de problemen zit bij je geliefde. Een waardige, swingende afsluiter. We hebben genoten van 2 uur lang de allerbeste Americana country en rootsmuziek. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu immer wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Ja, luisteraars, welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van In Mijn Wiener Volksmuziek. Het wordt weer een gezellig uurtje, oftewel twee uurtjes hier op de radio. Ik neem u weer mee met de gezellige muziek in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Zuid-Tirol. En met natuurlijk ook weer platen van de maand, de coverplaten tweede uur en ook nog de artiest van de week in het eerste uur. En we gaan straks verder met een gezellige plaat van Gabi Bakinski. Maar we hebben natuurlijk ook nog de bijna laatste aflevering van Immer Wieder Sonntags gehad op de zondagmorgen. En daarin traden weer heel veel goede artiesten op. Zoals Bernard Brink, Monica Martin, Michael Fischer, Florian Veelsel, Robin Leon, Dominique Kastner, Luna uit Nederland, Marion Christophe, Rudio Giovanni, Die Soetstaaier, Anna-Marie Sivkov en nog veel meer. En artiesten komen ook voorbij die toen hebben opgetreden. We begonnen met Bernard Brink en zijn Capiranha, ook te zien geweest bij In Wieder Sonntags. Voor de rest weer een kwartet gaan we draaien. We beginnen zometeen met Gabi Bakinski, Die Amico's, Ramon Rosselli en de Kastenroute Spatsen. Ik zou zeggen, lekker luisteren blijven hier bij Immer Wieder Volksmuziek. En veel luisterplezier. We gaan dus verder met Voulez-vous danser van Gabi Bakinski.

Ja, luisteraars, dat was het dan. Ja, die moeten maar nog even wachten met spelen. We moeten natuurlijk eerst nog even alles afkondigen, want ik had gezegd dat we een kwartet zouden gaan draaien. Je luisterde naar de Kastelse Spatse auf der Zeiser Alm. Daarvoor Ramon Roselli en Alles was du zuchst. Wenn dein Herz heut Nacht van de Amico's. En we begonnen dit kwartet met Gabi Bakinski en Voulez vous danser. Ja, je hoorde al een beginnetje van de Mountain Crew en hun single de Lederhosen Blauw. En daarna gaan we naar Tommy Steiner, de original Alban Oberkreiner en die slakenpiloten. En daarna gaan we naar de artiest van deze week. Maar we gaan eerst luisteren naar de Mountain Crew met Lederhosen Blauw hier bij Immer Wieder Volksmuziek.

Ja, dat waren Slakerpiloten met Wie Zo. En we gaan nu verder met de artiest van de week. En dat is deze week Patrick Grace geworden. We gaan luisteren naar drie platen van hem. We gaan eerst luisteren naar Jede Schriet Ein Wunder, Überverliebt en Luftballon. En dat doet hij samen met Caro Conrad. En daarna de album van de maand. Maar die kondigen we natuurlijk wel aan. Maar we gaan eerst nog even afkondigen. Wieso, waarom, die Slakerpiloten. Original Alpen Oberkruiner, Traktenfest. Tommy Steiner met Jennifer. En we begonnen weer het kwartetje met Mountain Crew en Lederhosen Buau. We gaan dus nu verder met de artiest van de week. Dit keer Patrick Grace. En we beginnen met Jede Schriet Eine Wunder.

Ja, je hoorde bij Immerwieder Volksmuziek de artiest van de week. En dat was dit keer Patrick Wraith. En de laatste plaats was Loefballon samen met Caro Conrad. En we gaan natuurlijk nu weer verder met de artiest van de maand. En dat is nog steeds der absoluut slaker, het album van die jongen Waldsteiner. En we gaan luisteren naar 24-7. Hier zijn weer die jongen Waldsteiner.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Emma Wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Welkom weer terug bij het tweede gedeelte van deze aflevering van In de Wieler Volksmuziek. We begonnen met Robin Leon met Santa Efilia L'Amour. Op de zie geweest afgelopen zondagmorgen op In de Wieler Zondags. Ja, de volgende platen die we hebben klaarstaan zijn onder andere van Oersprong Baum. Die jonge Walnestuinen komen natuurlijk weer twee keer voorbij. We hebben ook nog de Kroonwild Kruinenklaan staan. En Rudo Giovanni, Marion Christoph, Casamando Duo, Luna uit Nederland. Die komt ook weer voorbij. En ook optredens die natuurlijk afgelopen zondag te zien waren. Bij Immerwieder Zondags. En dat waren Lucy P. Die gaan we zo meteen mee beginnen. Als uitdager van de hitcompetitie al daar. Helaas won ze niet. En degene die won, komt later in de uitzending. En dat was Sonny K. We gaan natuurlijk net zoals altijd vier platen achter elkaar draaien. En we beginnen zometeen, net zoals ik zei, met Maybe Weer van Lucy P. Daarna de Oersprongbaum, Sonny K. en Florian Vezel. We hebben ook nog de coverplaat zometeen en die gaan we straks aan jullie voorstellen. Maar we gaan zo eerst dus beginnen met Lucy P. en Maybe Weer. Welkom weer dus bij een tweede gedeelte van deze aflevering van Immerwieler Volksmuziek. En ik wens je nog veel luisterplezier.

Ja, je hoorde Florian Vezel met Structuren Wurzeln. Daarvoor Sonny Kay, de winnaar van de competitie van afgelopen zondag bij Immer Wieder Sonntags. Met Liebe Kate Weiter, de Ursprungbau met Es kam Sril Jaken. En helaas de verliezer van de zomercompetitie van afgelopen zondag. Maybe weer van Lucy P. De volgende die we klaar hebben staan is weer een absolute slaker. Ja, en dat is van het album, zo heet het album van de jongen Waldensteiner. En we gaan luisteren naar Hoyt Game Wanderen. Ja, in de zomer is het altijd lekker om even een stukje te wandelen. En dus daar gaan we nu naar luisteren. Hoyt Game Wanderen, hier zijn de jongen Waldensteiner.

Ja, je hoorde de titel van Rudy Giovannini, Magdalena. En dan gingen we even naar Zuid-Tirol. Golden Diamond van de Kroonwildkeiner hoorde je daarvoor. Felicidad van de Nederlandse Luna, samen met Passou en de jonge Walmestuiner. Hoit Kemen Wanderen hoorde je als eerste van dit kwartet. De volgende plaat die ik heb klaarstaan is er eentje van, hoe zul je hem noemen? Mountain McNeil en die Soetstuier. Het is een bekend nummer van die twee, Mountain McNeil, How Do You Do. Het is al diverse malen gecoverd en ook dus door die Soetstuier die afgelopen zondag ook nog te zien waren bij Ime Wiede Sonntags. We gaan ze allebei weer voor jullie draaien. We beginnen met het origineel van Mout en McNeil, How Do You Do? En daarna die Soetstuier.

Ja, je hoorden Mario en Christophe van het vroegere Alpentrio Tirol. En daar hoorde je een hit medley van. En daarvoor de Kaiser Mandel Duo, Mandel van Die. En daarvoor het de coverplaat How Do You Do van die Soetsteiner en het origineel van Mout en McNeil. De volgende plaat die ik heb klaar zijn is weer een plaat van het album van de maand. Nog steeds de absolute slaker van de jonge Waldensteiner. En we gaan luisteren naar Shai Wie Dai Wie Doe hier bij Immer Wieder Volksmuziek. MUZIEK

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog, morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.

0: Het is voor 12 uur hier bij Radio Stad Montfoort op de zaterdag. Op de zaterdag 22 augustus 2026. En we gaan beginnen aan ons uitzending nummertje 410, Kees.
1: Ja, en wij zijn eigenlijk wel bikkels, hè? Want iedereen zit nu te zuipen.
0: Nou, dat nog niet. Maar nee? Ik denk wel koffie met gebak.
1: Dat zit er zeker. Ja. Wij zitten gewoon hier.
0: Ik denk dat sommigen nog aan het nagenieten zijn van hun gezuipen gisteravond.
1: Gisteravond, inderdaad. Zeker te weten, ja.
0: Want het is jaarmarktweekend in Montfoort. Gisteravond was het op de plaats. Ik ben er zelf niet geweest, maar ik zag dat het best gezellig was.
1: Het was heel gezellig, leuke
0: podiumartiesten. En vandaag is de jaarmarkt. En straks natuurlijk ook allemaal weer gezellig naar de plaats. Of naar het Kasteelplein. Of naar Ekenschot. Of waar dan ook naartoe.
1: Er is van alles te doen.
0: Het is dus zo'n dag dat iedereen een beetje op vakantie is geweest. Ja. Terug is gekomen. En elkaar weer vertelt.
1: En elkaar weer even kan zien en weer ontmoet. En
0: uiteraard onder het genot van een...
1: Van een biertje. Dat moet kunnen, toch? Zo is het.
0: Wij hebben nog even uitzendingen en dan gaan we ons ook in het feestgewoel storten.
1: Absoluut.
0: Storten.
1: Ja.
0: Ik ga gewoon ergens zitten.
1: Ik ook. Ik ga denk ik eerst maar eens hangen op het plein bij ons.
0: Ja, precies. Het dweilorkest.
1: Ja.
0: Kees, we hebben een redelijk volle uitzending.
1: Ja.
0: Geen interview zometeen, want we dachten, het is natuurlijk jaarmarkt. Iedereen wil graag de hort op.
1: Ja.
0: En dat zien we ook wel een beetje aan de hoeveelheid luisteraars terug. Dat is wat minder dan dat we gewend zijn.
1: Ja, de meeste lopen nu op de markt.
0: Geen interview vandaag. Wat we wel hebben is helaas weer een artiest die ons ontvallen is.
1: Ja, dat klopt, want 17 augustus overleed, kwam het nieuws naar voren dat... De drummer van ZZ Top was overleden.
0: Ja, precies. Ja.
1: En dat was Frank Beard.
0: Frank Beard,
1: en dat was de enige zonder Beard.
0: Zonder Beard, ja.
1: De enige die echt Beard heette. En hij was al langer ziek, dus dat is ook de doodsoorzaak. Hij is 77 jaar geworden en we gaan beginnen met...
0: ZZ Top dus, Gimme All Your Lovin'.

0: En na twee man met baard en één dode drummer zonder baard, met CC Top, was het Neil Young, Heart of Gold.
1: Waar was hij nou op zoek?
0: Huh?
1: Hij was op zoek naar een Heart of Gold.
0: Een Heart of Gold, ja. Niet gevonden.
1: Hij heeft hem niet gevonden.
0: Niet gevonden. Nee, het is ook lastig hoor.
1: Het is lastig zoeken hoor.
0: Ja, en zijn pompen zo lastig. Die gouden hart.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kom regelmatig bij de hartdokter.
0: Ja, bij de hartdokter. Ja,
1: en de cardioloog. En die zegt dan altijd, je hebt een hartje van goudje.
0: Kijk,
1: dat bedoel ik. Hey. Dat bedoel ik. Ze hoeft niet zo ver te zoeken.
0: De vrouw zeker.
1: Ik heb iedere keer een andere.
0: Hey, we gaan het sportoverzicht doen.
1: Zeker maar één start,
0: ja,
1: hè?
0: Doe maar lekker. Ja. Het sportoverzicht. Uiteraard beginnen we bij het eredivisievoetbal van vorige week. Vorige week stonden onder andere de volgende wedstrijden op programma. En de eerste wil Kees het maar heel snel niet meer over hebben. Utrecht ontving AZ en ging met 1-4 de Bietenbrug op.
1: Ja, kansloos.
0: Kansloos, ja.
1: Ja, echt kansloos.
0: Utrecht moet het nog wel eens op de rit gaan krijgen.
1: Ja, zeker te weten. En, maar ik weet je, het is een beetje vroeg in het seizoen. Maar ik denk wel dat het gaat lukken. Dat komt allemaal okay. Goed.
0: Nou, ik moet zeggen, die Correa die nu trainer is, daar heb ik wel een soort van goed gevoel bij.
1: Ik denk het ook wel. Ik denk ook dat hij het wel kan maken. En geeft die man ook de kans, weet
0: precies,
1: je.
0: Precies.
1: Laat hij het eerst maar allemaal op de rit kijken.
0: Ja.
1: Liz was er geweest en die zei van, pa, ik heb voorlopig weer even mijn buik vol van.
0: Ja.
1: Ik zie je ook begrijpen.
0: Dan gaan we verder met Excelsior Utrecht. Excelsior was koploper na de eerste speelronde omdat ze met 4-0 gewonnen hadden. Kregen nu PSV op bezoek. En dat was best wel een spannende wedstrijd. En uiteindelijk trok toch PSV met 1-2 aan het langste end. En daardoor is Excelsior geen koploper meer.
1: Nee.
0: Feyenoord kreeg Go Ahead Eagles op bezoek. Ook een spannende wedstrijd. En die eindigde in 2-2. Ajax kreeg Heerenveen op bezoek en kwamen eigenlijk toch wel met redelijk goed voetbal de eerste 20 minuten op voorsprong. Toen leek het allemaal koek en ei, maar dan zie je toch Ajax weer in zijn oude tendens van vorig jaar terugvallen. Dat ze denken van,
1: het zal allemaal goed komen. Ja.
0: Je hoeft
1: er niet hard aan te trekken om de winst. Nee.
0: Nee. Dus uiteindelijk 2-2 en bleef er maar een puntje voor beide ploegen over in Amsterdam. Deze week onder andere de volgende wedstrijden. Fortuna AZ. Sparta krijgt Utrecht op bezoek, Kees.
1: Ja.
0: Appeltjaartje.
1: Nee, ik zeg niks.
0: Nee
1: ik hou wijzelijk mijn mond.
0: Lekker stil dit jaar.
1: Ja, goed.
0: Ga zo door. PSV krijgt Groningen op bezoek. En Feyenoord moet naar Cambuur toe. De ploegen die Europees spelen, zoals Twente, Ajax en NEC, zijn vrij dit weekend. En dus ook automatisch hun tegenstanders waar ze eigenlijk tegen moesten. Dan inderdaad die Europese wedstrijd. NEC moest in de play-offs voor de Champions League het opnemen afgelopen week tegen de Nooren van Bodo Glimt, die vorig jaar ook goede resultaten haalde in de Champions League. En kregen met 1-3 klop in Nijmegen. Gelukkig nog wel die ene goal gemaakt, wat een klein beetje hoop blijft geven aan de ploeg uit Nijmegen. Maar de kans dat ze doorgaan. Maar goed, dan kunnen ze nog altijd Europa League gaan spelen. En misschien is dat wel veel meer op het lijf geschreven van,
1: juist,
0: van
1: inderdaad.
0: NEC. Ja, precies. Dan play-offs voor de Conference League. Twente kreeg Karabach op bezoek. En dat werd 0-1. Ook al had Twente volgens mij wel meer balbezit en meer kansen. Maar toch met 0-1 verloren. En het zal best lastig worden om dat resultaat recht te breien komende week. Ajax moest naar Zwitserland toe, naar Sion. En wonnen met 2-4. En ik denk dat de thuiswedstrijd de komende week een formaliteit zou zijn. Zoals
1: als het maar niet licht opvat, dan ga je weer de Bietenbrug op.
0: Dus. Ja. Ik moet zeggen, die wedstrijd heb ik alleen de highlights gezien. Dat zag er wel weer vlot uit, om het zo te zeggen.
1: Ze hadden toch een lesje geleerd afgelopen zondag.
0: Ja. Dan vorige week was de EK Atletiek in Birmingham. Totaal waren er 14 medailles voor Nederland. 5 keer goud, 3 keer zilver, 2 keer brons. En dat was het beste resultaat voor Nederland ooit op de Europese kampioenschappen. Dus wat dat betreft blijven we op atletiek gebied goed aan de weg timmeren. Ook waren er de EK Zwemmen in Parijs. 9 medailles voor Nederland. Waarvan zelfs 6 voor Marit Steenbergen.
1: Ja.
0: Wat dus wel de topper van Nederland is op het moment. moment. Totaal waren er 2 keer goud en 7 zilveren medailles voor Nederland. Dan nu bezig is de WK Hockey. Wordt georganiseerd door Nederland en België. Zowel de dames als de heren van Nederland zijn in de poolfase met 3 keer winst door naar de tussenronde. Wat ook weer een pool van 4 ploegen is. En je neemt je resultaat al mee naar de volgende ronde van de ploeg waar je tegen gespeeld hebt. Ja. Mensen die snappen wat ik bedoel, snappen wat ik bedoel.
1: Ik begrijp hem niet. Ik begrijp er gereed van. Nee. Maar ik begreep dat Nederlandse dames al in de halve finale.
0: Ja, precies. Want die hebben gisteren ook al in die tussenronde tegen Japan gespeeld en gewonnen. En zijn nu al gekwalificeerd voor de halve finale. En vanavond zal Nederland het op moeten nemen in die tussenronde. De mannen bedoel ik daarmee.
1: Ja.
0: Dan motocross hebben we het niet zo vaak over. Maar ik vind het toch wel noemenswaardig dat Jeffrey Herlings het weer enorm goed doet. Dit weekend is de grote prijs van Nederland. En ook daar zal Jeffrey Herlings ongetwijfeld het weer goed gaan doen. En hij maakt weer heel veel kans om wereldkampioen te worden.
1: Ja, inderdaad.
0: In de MXGP-klasse. Ja. Zijn vaste concurrent was een Belg genaamd Koenen. En die is een maandje geleden geblesseerd geraakt. En inmiddels is de voorsprong van Herlings in het klassement wel van die aard dat de wereldkampioen titel en bijna niet meer kan ontgaan.
1: Nee, klopt.
0: Maar je weet het in de motocross nooit. Nee. Als je een keer ter aarde stort.
1: Dan en ook je sleutel breekt, dan...
0: Voor mij, als je die Jeffrey Herlings tegen het licht haalt...
1: Die schijnt overal door. Waarschijnlijk
0: zo'n robokop.
1: Ja.
0: Dan de Formule 1. Uiteraard dit weekend is race 12 in Nederland, in Zandvoort. Nu bezig is de sprintrace. Die is om 12 uur begonnen. Ik zal zo eens even kijken wat de tussenstand is. Paul was er voor de sprintrace voor Russell en Norris ging als tweede weg en Leclerc als derde. En nogmaals, ik zal zo eens even kijken hoe dat momenteel ervoor staat. Straks om 4 uur is ook nog de kwalificatie voor de hoofdrace en die zal morgen zijn om 3 uur in Zandvoort. En dan zit het erop voor Zandvoort.
1: Dat is de laatste keer. Ja, mocht er oorlog uitbreiden, hadden ze het al over, dan kon er nog wel eens een kans in zitten dat we hem toch nog kregen.
0: En over welke oorlog hebben we het
1: dan? Nou ja, weet je, het is overal vrij heftig.
0: De grote prijs van Oekraïne.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja, nee. Maar ook in Azië begint het spannend te worden, dus vandaar. Ja.
0: Nou ja, goed, het is altijd goed te weten dat je een circuit als Zandvoort achter de hand hebt. Het is wel jammer, want ook de coureurs, de rijders, zover ik de Nederlandse televisie mag geloven, die natuurlijk een beetje door een oranje bril kijken. Ja. Maar ook de rijders vinden het allemaal een uitdagend circuit.
1: Ja.
0: Met blinde bochten, met die kombochten die Dus wat dat betreft wel jammer dat het van de kalender verdwijnt. Maar het zij zo.
1: Ja.
0: Kees?
1: Als we het over toppers in de sport.
2: Ja, dan?
1: Hebben we het ook over toppers in de muziek.
3: Top 40, top 40, top 40.
4: Nummer 1.
0: En inderdaad, nog altijd op nummer 1. En daarmee is het dus zeker een topper. Nog altijd Shakira. Met het WK-lied genaamd...
1: Dai Dai.
0: Dai Dai.
1: Dai Dai.

0: Nog altijd op 1 in de nationale top 40. Shakira met Die Die. En je hebt opgezocht wat dat betekent.
1: Kom op, kom op.
0: Kom op, kom op. Ja, nou, dat is wel een mooie kreet voor de
1: make-up. Maar dat is een vrije invulling ervan, denk ik.
0: Ja?
1: Volgens AI, ja, want ik kreeg zoveel dingen ervoor. Het was zelfs een cryptomunt. Dus.
0: Oh, nou, dat kan ik me dan ook wel weer bij de FIFA voorstellen. Ja, we hebben geen interview vandaag. Want ik zei al, het is jaarmarktdag. De meeste mensen zullen wel op de jaarmarkt rondlopen om daar gezellig spulletjes te kopen.
1: We kennen nu Tom en zijn zus wel even.
0: Ja, maar toevallig hebben we mensen in de studio.
1: Ja, inderdaad. Dus we kennen wel een interviewtje erin.
0: Tom, leuk dat je even in de studio langskomt. En je hebt je zus meegenomen. Die ziet voor het eerste studio.
1: Ja, en we weten ook al wie volgende week zijn Guilty Pleasure in moet leveren. Want die is volgende week zaterdagjaar.
0: We gaan snel verder met het volgende nummer. Lucas Graham heeft een aantal jaar geleden een mooi nummer geschreven, genaamd 7 Years. En ik zou zeggen, Kees, we gaan ervan genieten.
1: Zeker te weten.

0: En na Lucas Graham met 7 Years was dit de superformatie Supertramp met het hele mooie School.
1: Ja, absoluut. Geweldige muziek gemaakt.
0: Fantastisch. Gasten.
1: Ja, zeker weten.
0: We gaan het nieuwsblok doen, Kees.
2: Ja.
0: Is er ondanks alles...
2: Er is ondanks alles is het toch best wel wat nieuws. Jazeker.
0: Ja. Nou, we gaan er lekker in starten.
2: De helft hek zelf bedacht, dus...
0: Doe je het er ook mee. Dames en heren, het Montfoorts en Linschoters nieuws tot u gebracht door Kees van Hattem.
2: Op zaterdag 29 augustus organiseert Team Willis Koppig een fiets- en wandeltocht voor onderzoek naar hersenkanker. Deze tocht was op 27 juni eigenlijk gepland, maar kon toen niet doorgaan door de hitte.
0: Okay.
2: En kijk op de site van Willis Koppig hoe je kan meedoen voor dit geweldige initiatief. En ontwikkelaar BPD start rond half september met de verkoop van woningen op de Bleek. En let op, door afspraken met de gemeente krijgen lokale woningzoekenden ook voorrang bij de verkoop van betaalbare woningen. Dus,
0: goed.
2: Hey, en even een dingetje. Volgende week, stel dat we volgende week een interview zoeken.
0: Ja.
2: Maar misschien even met Erik Jan eventjes contact opnemen. Want er schijnt nieuws te zijn rondom de vaart. De doorstart en zo. Dat soort dingen. Dus
0: zeker.
2: Misschien dat we die daar. Ik heb dat nu nog niet opgenomen, want het was allemaal nog erg onzeker. Dus.
0: Ik heb er wel een ander nieuws feitje, Kees.
2: Ja.
0: Maarten van der Weijden zou vanmorgen door Montfoort zwemmen.
2: Klopt, ja.
0: Die is een tocht van 6 dagen bezig om geld op te halen voor kindertjes met kanker. Om dat te kunnen genezen en voor het ziekenhuis.
2: Ja.
0: Hij heeft helaas gisteren zijn tocht moeten staken.
2: Ja.
0: Tussen Oudewater en Woerden moest hij opgeven omdat hij gewoon te ziek was.
2: Ja,
0: Dat zal zeker ook komen door de waterkwaliteit.
2: Ja, dat zit er wel in, maar...
0: Vermoed ik zo.
2: Ja, maar hij met dit weer gaat zwemmen, dan word je ziek hoor, dat weet ik zeker.
0: Nou, had trouwens, goed, had een goed pak aan.
2: Hij gaat fietsen, dan word je al ziek.
0: Goed, vanmorgen zou hij rond...
2: Kwart tien uur
0: door Montfoort komen en helaas kon dat niet doorgaan. Wat wel door kan gaan is gewoon het doneren uiteraard.
2: Absoluut zeker weten.
0: Dus ga zeker even op zijn site kijken en doneer. Al is het maar een paar euro voor de kindertjes met kanker.
2: En,
0: dat zullen we de wereld hebben.
2: En hij 6 dagen niet had, maar de 5 wel, dan vind ik het wel heel knap. Daar heb ik een diep respect voor.
0: Ik ben helemaal geen zwemmer, dus ik vind het een knap te proberen.
2: Ik vind knap de hele tijd water in gehad.
0: Een douche al lastig. Hey, we gaan een Nederlandstalig nummertje tussendoor draaien voor we verder gaan met het nieuws. We hebben hem al een paar weken klaarstaan. De Amsterdamse formatie Drukwerk.
2: Ja.
0: En Kees niet meer doen, hè?
2: Nee.
0: Je loog tegen mij.
2: Nee, ik zal het niet meer doen.
0: Nee.

0: Wat ben je nou van plan, Kees?
1: Wat ben je nou van plan?
0: Wat ben je nou van plan? De formatie Drukwerk, hier loog tegen mij. Het is een Nederlandstalige klassieker, kunnen we wel zeggen.
2: Absoluut, zeker weten.
0: Kees, we kijken naar buiten. En ja. Toen ik hier naartoe kwam fietsen, was het een beetje regenachtig.
1: Ja.
0: Inmiddels lijkt het wat op te trekken.
1: Ja.
0: Maar toch ook af en toe een buitje.
1: Er komt nog wel een buitje, ja.
0: Maar we gaan het eens horen. Wat heb je te voorspellen, Kees?
1: Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en buien. Vanuit het noordwesten zijn er geleidelijk minder buien. De maxima liggen tussen de 18 en 20 graden bij matige tot een zeevrij krachtige noordwestenwind. Vanavond en vannacht blijven er in het noorden van het land buien voorkomen. Elders is de ruimte voor opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en zijn er in het noorden enkele buien. Het wordt zo'n 20 graden. Maar vanaf dinsdag komen de zomerse buien weer terug. De zomerse weer komt weer terug.
0: Okay.
1: Vanaf dinsdag. Hè?
0: Zeg dat dan.
1: Dat is een lastig woord. Zeg. Goeiedag.
0: Ik zag wel dat het inderdaad eind van de week weer wat warmer zou worden. 60 tot 70
1: ja,
0: graden.
1: Klopt, ja.
0: Maar wel kans op een onweersbui.
1: Ja. Nee, maar goed, weet je, het wordt in ieder geval toch weer een stukje zomer. En de kindertjes ja. hebben nog een weekje vrij, dus dan is het wel fijn. Toch?
0: Zeker.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: en de schoolmond,
0: ga dan maar verder met die agenda.
1: Sorry. Vandaag is de jaarmarkt en dweilen op het plein bij ons genoegen.
0: Ja.
1: Jij had er een andere naam voor, maar
0: nee,
1: dat
0: nee,
1: zal
0: nee,
1: allemaal
0: nee,
1: niet
0: halen. Nou, ga je mij de schuld geven. Nee.
1: Ik zei Gein op het plein.
0: Ja, en dweilen. En dan hadden we een tussenweg.
1: Zaterdag 30 augustus, subclimb. Zaterdag 5 september, Radiostad Montfort Radio Bingo. Zaterdag 12 september is het Open Monumentendag. En zaterdag 12 september is de Fleetwood Mac Tribute Band in de Zoos.
0: Kijk, dat klinkt.
1: Er stond op de agenda dat het de hele dag was, maar dat kan ik mij niet voorstellen. Het zal wel ergens in de avond zijn. Maar...
0: Ja, maar ja, we moeten even goed in de gaten houden.
1: Ja,
0: dat zeker. Is nog een aantal weken ver, hè? Dus we kunnen we volgende week exact de datum zeggen.
1: Ja. Zo is het.
0: Of tijd.
1: Of de tijd, ja.
0: Dat was hem, Kees.
1: Dat was hem.
0: Nou, helemaal goed. En dan gaan we snel verder met de artiest van de maand.
3: Dit is de artiest van de maand.
0: En de luisteraars die de afgelopen weken ook geluisterd hebben, weten inmiddels wie de artiest van de maand is.
1: Ja.
0: We het hebben over die Allman Brothers Band. Het tweede uur gaan we een van hun bekendere nummers draaien. Dat noemen we Ramblin' Man. En nu gaan we een nummer draaien wat zeker jou aan moet spreken.
1: Absoluut. Melissa.
0: Zo heet jouw dochter ook.
1: Zo heet mijn dochter ook, ja, inderdaad. Dus
0: we gaan hem lekker draaien. De artiest

0: een mooi gevoelig nummer, Kees.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik ben ook een gevoelig type.
0: Jij bent een gevoelig mens. Hij kwam van jouw verlanglijstje.
1: Van mijn verlanglijstje, ja. James Ian. Ja.
0: En het nummer heet At 17.
1: Ja, maar dat is een geweldig artiest ook, vind ik, hoor.
0: Ja.
1: Een hele goede stem.
0: Mee eens.
1: Ja,
0: ja, klopt.
1: Ja, ja.
0: Het draait er niet vaak. Maar
1: nee.
0: Ja, dat zal.
1: Ja. Nou, ze heeft ook niet. Ze heeft best wel een hele grote carrière, maar ze heeft niet zo heel veel hits gescoord. Okay,
0: nou,
1: het is niet echt commercieel geweest.
0: We gaan nu een guilty pleasure draaien van iemand die wel heel veel hits heeft gehad.
1: Heel hard aan de weg getimmerd.
0: Commercieel ook wel bezig was.
1: Ja, zeker te weten.
2: Guilty Pleasure.
0: De Guilty Pleasure. Vorige week hadden we een Nederlandstalig verzoeknummer van jouw maatje Ben Barthe.
1: Ja, klopt.
0: Want die was vorige week zaterdag jarig. Maar hij had jou eigenlijk twee nummers opgegeven.
1: Ja, hij denkt, weet je wat, ik doe er meteen maar twee.
0: Ja, kwam mij wel goed uit, want dan hebben we meteen een Guilty Pleasure voor deze week.
1: Zo is het toch. En hij kwam met Elton John.
0: Precies.
1: En Goodbye Yellow Brick Road.
0: Nou, dus, fantastisch nummer. En inderdaad, Elton John is natuurlijk een groot artiest. Nog altijd, maar zeker geweest.
1: Zeker, absoluut.
0: En altijd bekend om zijn extravagante kleding en brillen met name.
1: Ja.
0: Achter de piano heel vaak te vinden. En we draaien hem weer speciaal voor Ben Barthe, die vorige week jarig was.
1: Ja.
0: Dus bij deze nog een keer gefeliciteerd.
1: Zo is het.
0: Nooit zo lang een verjaardag gehad. We gaan hem lekker draaien. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road.

0: terwijl we lekker naar de muziek zitten te luisteren. Komt langzaam een eind aan het eerste uur van tussen 12 en 2 met deze drie. Ik zou nog even terugkomen met de Formule 1. De sprintrace is gewonnen door Russell.
1: Okay.
0: Voor Leclerc en Norris Denker.
1: Okay.
0: Zijn we daar ook weer glad.
1: Zo is het.
0: Blijf lekker hangen. Tot zometeen na de reclame. Tot zo.
1: Tot zo.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Grand Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.
5: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Ray.
0: Welkom terug bij Tussen 12 en 2 met Kees en Dree op deze zaterdag, jaarmarktzaterdag.
1: Ja, jaarmarktzaterdag, zo is het.
0: Het nieuws van 1 uur zit erop en we gaan lekker het tweede uur in van onze uitzending. Het tweede uur, wat gaan we allemaal doen? We hebben sowieso, denk ik, lekkere muziek. We hebben een Nederlandstalig verzoeknummer van mijzelf.
1: Ja.
0: Ja, klinkt wat raar, maar ja, ik ben woensdagjarig, dus ja. Ik was op de beurt. Maar allereerst...
6: Goedemiddag!
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Verder hebben we het cabaretfragment van Kees Thorn. Dat is een woordkunstenaar.
1: Okay.
0: Vaak liedjes op piano. En hij heeft nu een liedje gezongen over iemand. Ik moest vreselijk lachen.
1: Okay, ik ben benieuwd.
0: De Kees Classic komt voorbij. De artiest van de maand komt nog een keer voorbij. En wat ik zeg, lekkere muziek. We beginnen met een wat modern intro muziekje.
1: Ja.
0: Maar het is wel zeg maar lekker.
1: Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd.
0: En daarna gaan we even Caribische sferen opsnuiven.
1: Ik ben naar allebei de nummers erg benieuwd.
0: We beginnen met The Access met het nummer intro.

0: draai niet zo vaak reggae, Kees, maar deze die vond ik toch wel zo. Ik word er feestelijk vrolijk van.
1: Ja, dit is een lekker nummer, absoluut. Zeker.
0: Heerlijk nummer.
1: Ja.
0: De artiest heet Caballero Jaguar en het nummer What Reggae Is For. En ik kwam me van de week tegen op Facebook. Daar kom je dan wel eens gewoon een linkje tegen met muziek. Ik denk, hey, dat klinkt goed.
1: Dat klinkt lekker.
0: En dan ga je luisteren.
1: Ja.
0: Toen kwam dit eruit. En zo heb ik straks ook nog aan het eind van de uitzending een heel andere muziekzare. Ook weer een nummer waar je tegenaan loopt op een of andere manier. We gaan het hebben over het Nederlandstalig verzoeknummer.
1: Ja. En je hoeft er niet ver te zoeken.
0: Nee. We proberen altijd dan iemand te vinden die jarig is.
1: Of nog lang niet jarig is.
0: Jarig moet zijn. Toevallig aanstaande woensdag ben ik jarig.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat is niet toevallig.
1: Nee.
0: Dat is altijd de
1: dus altijd hetzelfde.
0: ik denk van ja, dan moet ik mezelf ook gewoon een lekker nummertje cadeau doen.
1: Zo en is
0: ik,
1: het toch.
0: Ik vind op zich, een aantal jaar geleden kwam The Gold Band. Toch wel langzaam maar zeker wat meer in de bekendheid. En ik vind dat die gasten gewoon erg leuke muziek maken. En het nummer You and Me, dat vind ik heerlijk. Er zit wat verschillende ritmes in, dat spreekt me aan.
1: En hoe oud werd je, zei je?
0: Ja, Kees, 59.
1: Och, jochie, toch. Ja. Nog een jaartje?
0: Bijna 60.
1: Oh, bijna 60.
0: Ja.
1: Nou, ik ben bijna 70, dat scheelt dan wel weer.
0: Ja, maar je ziet er ook zo uit.
1: Zo oud haar kruid ziet er al toch niet. Dus, Coldband, hè?
0: Laten we hem snel draaien.
1: Dat bedoel ik.
0: Het is Nederlandstalig, ook al zou je aan de titel dat niet zeggen. Het heet You and Me, Goldband.
1: En even voor de helderheid, alvast hartelijk gefeest. Dank je wel, Casey. Woensdag zeker nog een keer over. Precies. Maar kom je drie woensdag tegen...
0: Ja.
1: Dan moet je hem lekker even om zijn nekje vliegen.
0: Ik ben vrij de hele dag. Dus,
1: kijk eens aan, kijk eens aan. Ik wens jou alvast een hele fijne dag.
0: Ik ben te zien in Montfort.
1: Dat bedoel ik.

0: De Hollies met Carrie Ann, die kwam van Kees' verlanglijstje. Dat is er weer eentje uit de oude doos, Kees.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Oh, wat is die oud.
1: Ja.
0: We zitten sowieso altijd wel lekker vrolijk hier in de uitzending.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: En daar doet altijd het cabaretfragment een extra schepje
1: ja,
0: over.
1: Ja, zo is het. Zeker te weten.
0: Dus we gaan hem lekker opstarten.
2: Cabaretfragment.
0: Het cabaretfragment. En deze keer heb ik een fragment uitgekozen van Kees Torn. En niet heel veel mensen zullen dat meteen een lampje bij gaan branden. Maar hij is een woordgoochelaar, een woordvirtuoos. Hij weet altijd de dubbele betekening van woorden. En net ergens anders te gebruiken dan dat je verwacht. En daardoor sta je op het verkeerde been. Hij treedt vaak op, ook met piano. Dus hij doet ook veel liedjes schrijven. En hij heeft nu een liedje geschreven over Nens.
1: Ja.
0: En Nens is degene die ook vroeger Lingo presenteerde.
1: Ja, klopt.
0: Ze heeft ook gesongen, moet ik even snel kijken.
1: Ja. Brothers on the Fourth Floor. Wat was die band ook weer?
0: 24/7, daar was ze onderdeel van. En ze heeft nog heel veel andere televisieprogramma's gedaan. Ja. Maar Kees krijgt een beetje kippenvel van, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus laten we lekker naar het liedje luisteren en dan weten we hoe Kees erin staat.
1: Ik ben benieuwd.

zet niet iemand haar over de grens? Waarom zet niet iemand die gleuf in de hens? Die Barbiepop met het IQ van een flens. De analfabetische neus. Regieassistenten en elektriciens. En kleedsters in dienst van de tros of freelance. Beloon ik met nieuwe Mercedes en Benz. Als zij me verlossen van mens. En wie Citroëns wil, die krijgt Citroëns. Desnoods geef ik roebel.

0: deze mannen blijven gewoon lekker aan de weg timmeren. En dat is ook hetgeen wat ze, denk ik, jong houdt. We hebben het over de Rolling Stones. De mannen zijn inmiddels rond de 80 volgens mij.
1: Ja, inderdaad.
0: En dit nummer kwam op 25 juni uit. Het heet Jealous Lover. En dat is weer een heerlijke Rolling Stones nummer.
1: Ja, absoluut zeker te weten.
0: Duidelijk de stem van Mick Jagger. Toch,
1: ja, vind ik toch knap, die hebben toch wel een verschrikkelijke legacy.
0: Zeker. Kees, je hebt je briefje klaar. Het orgeltje staat tussen ons in helemaal gereed. Met andere woorden, het kwartje kan erin.
1: Oeh, er kwam een lijntje op gang, hè?
0: Het traag kwartje.
2: Kees Lessing.
0: En jij gaat het hebben over een Nederlandse gitaarvirtuoos. Die met name in Amerika heel veel.
1: Absoluut zeker. De wereldwijd echt een geweldenaar geweest. Adje van den Berg gaan we het over hebben. Oftewel Vandenberg.
0: Vandenberg
1: wordt in 1981 opgericht door Adrian Vandenberg, Dick Kemper, Jan Zomer en Bert Hering. En op basis van een 5-song demo, alles even geschreven door Adje van den Berg, kregen ze al snel na oprichting een platencontract bij Atlantic. En hun debuutalbum wordt opgenomen in de studio van Led Zeppelin gitarist Jimmy Page. Het debuutalbum is meteen zo succesvol met hun superhit Burning Heart dat ze meteen wereldwijd doorbreken en in voorprogramma's terechtkomen van onder andere Ozzy Osbourne en Kiss. Eind 86 besluit Adje van den Berg om toe te treden tot Whitesnake en komt er voorlopig een einde aan Vandenberg. Maar in 2004 volgt er een reunie en een wereldtour totdat in 2011 een controverse optreedt over de bandnaam en een rechtszaak volgt tussen Adje van den Berg enerzijds en Kemper en Hering anderzijds, die gewonnen wordt door Adje van den Berg, maar wel het definitieve einde betekende van de samenwerking. Geniet nu van het muzikale monument en hitsingle van hun tweede album uit 83, Different Worlds, Vandenberg.

0: Nou weet ik van wie Torres het heeft.
1: Ja.
0: Die deed het ook altijd.
1: Ja, die deed dat ook altijd, ja. Inderdaad, ja.
0: De Romantics waren dat met What I Like About You. En daarvoor de Case Classic, Vandenberg met Different Worlds.
1: Ja, geweldig nummer, hè.
0: Volgende week weet je ook al, Kees?
1: Nee, ja, die heb ik wel ergens opgeschreven. Ja. Maar ik heb hem nu nog niet zo
0: niet even zo paraat.
1: Nee, paraat.
0: Helemaal top. Hey, je zei het al, zometeen gaan we even naar het Dweilerplein.
1: Ja.
0: Doen we even een biertje.
1: Ja.
0: Je hebt al voorzorgsmaatregelen.
1: Ik heb voorzorgsmaatregelen genomen, ja. Ik denk, weet je wat, ik dan toch aan bier gehad.
0: Ja.
1: Kijk maar beter zorgen dat ik sigaretten vanuit ga ik lopen bietsen.
0: Je bent zo dapper gestopt een paar jaar geleden. Ja. Maar als je een biertje drinkt, dan moet er toch een peukje
1: dan, bij. Met carnaval idem bito. Dan, en de swoensers kan ik ze wat niet meer lullen van de paarden in mijn strot.
0: Nee, dat
1: maar
0: ik, dat
1: maar het, ja, weet je, als het tot dat beperkt blijft, dan is het goed, toch?
0: Ja, mensen die gaan dan wekelijks een feest opzoeken, maar zo bijna niet.
1: Nee, want ik drink thuis ook bijna niet meer.
0: Heel goed, heel goed. Dus, ja. Hey, we gaan snel verder met de artiesten van de maand.
1: Yes.
0: Die Allman Brothers Band.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: En dit is wel een nummer, denk ik, wat de meesten van ons allemaal wel kennen. Het is een van hun grootste hits geweest, denk ik. Het nummer staat op het album Brothers and Sisters. En we hebben het dus nog steeds over die Allman Brothers Band die de artiest van de maand is. We gaan draaien. Ramblin' Man.

0: Van Kees' verlanglijstje was dit de formatie Sugarloaf met het heerlijke Don't Call Us, We Call You.
1: Ja, lekker nummer.
0: Lekker nummer, zeker. Ja, absoluut waar. We hebben nog één wat langer nummer klaarstaan. Het is van een Amerikaanse singer-songwriter genaamd Israel Nash. Een beetje in de country rock hoek zit hij met soms wat psychedelische effecten erin.
1: Kijk.
0: Hij is geboren in Missouri en later verkast naar New York, waar hij samen met zijn band muziek maakt. En ik moet zeggen, ik kwam dit nummer van de week tegen en ik had meteen kippenvel.
1: Ja.
0: Het sprak mij enorm aan en ja, dat heb je soms met nummers.
1: Ja, zeker te weten. Ik ben ook erg benieuwd.
0: Benieuwd, ja zeker.
1: Mij nu nog niks. Dus,
0: Nee, we gaan hem lekker draaien. Het nummer heet Rain Plants van het gelijknamige album Israel Nash Rain Plants. Duurt een goede 7 minuten en ik zou zeggen, ga lekker genieten van dit nummer. Ik vind hem in ieder geval mooi. Nou ja, ik ben ook bijna
1: jarig. Je hoort, dus. Ja daarom, speciaal voor jou. Ja, precies.

0: En Kees, had ik te veel gezegd?
1: Nee, je hebt niks te veel gezegd. Geweldig nummer, ja. Absoluut, zeker weten.
0: Soms heb je van die nummers waar je tegenaan loopt en ja,
1: dat geeft je bevel.
0: Heb je een klik mee?
1: Ja, zeker te weten.
0: Love at first sight. Zoals aan de eindtune te horen zijn we inderdaad inmiddels alweer klaar met onze 2 uur radioprogramma. Dus we gaan zo even de markt op. En,
1: ja, zo is het.
0: Even kijken of we ergens een gezellig biertje kunnen drinken. We gaan wat mensen bedanken. We bedanken uiteraard Ben weer voor zijn guilty pleasure dit keer. We bedanken mezelf.
1: Ja,
0: En we bedanken jullie allemaal, luisteraars, voor weer... het feit dat jullie naar ons geluisterd hebben.
1: Zeker.
0: Eén persoon nog in specifiek. Bets gaat, als het goed is, van de week onder het mes.
1: Het mes, klopt.
0: Op mijn verjaardag, dus dat kan haast niet misgaan.
1: Nee, dat gaat helemaal goed
0: komen. Dus Bets, hou je taai, hou je haaks. En we blijven aan je denken. Dus we hopen je weer snel te zien.
1: Eigenlijk. Zeker te weten. En jij een hele fijne dag.
0: Ja, geniet ervan. Gaat zeker lukken.
1: Ja.
0: En jij succes met vissen volgende week, Kees.
1: Gaat zeker lukken.
0: Want vrijdag ben je weer aan de beurt, hè?
1: Vrijdag gaan we weer voor de competitie aan de gang. Dus dan, ik denk dat ik op de eerste plaats af ga stoten.
0: Ik denk, gezien jij jouw oefenrondes met zeven vissen, dat ze zijn een beetje bang geworden.
1: Er zitten er een aantal goed in de knijp nu, hoor. Geloof mij.
0: Succes daarmee en alle luisteraars die nu de hort op gaan, ja, maak op heel veel plezier. Maak een hoop gezelligheid en hou een mond voor het gezellig.
1: Zo
0: tot volgende week weer.
1: Tot volgende week. Hoi.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
4: Keep on rockin', keep on in the rockin'.

Selamat datang dan selamat malam. Dari Montfort, Radiostad Montfort. En Indomoed op de maandagavond live. We begonnen met Ben Hart. Toepasselijke titel Hello Again. Vorige week de omstandigheden. Bart heeft het dan een keertje heel rooskleurig uitgelegd. Niet aanwezig, maar we zijn er weer. We hebben er zin in. We hebben mooie muziekjes uitgekozen. We hebben een passanieuwtje. En ook nog een jaarmarkt nieuwtje, dus wat willen we nog meer? Dat gezegd hebben, dan gaan we naar de Warriors. The House is Rocking.

Jammer is van die nummers dat ze altijd zo snel gaan. 2 minuten 37 en dan is het alweer klaar. Ja. Orkest Stamboel. Een Indonesisch orkest die helemaal in de stijl van de Indo-rock speelt. En vandaag de dag, ja, nog steeds speelt in Indonesië. En hopelijk komen ze een keer. Ze zullen er misschien al een keer geweest zijn. Mij ontgaan in ieder geval op een Pasar Malam. Violetta.

Ja, we gaan naar een Passar Malam toe. Een hele leuke trouwens, in Ede. En gewoon in de open lucht. En dat ga ik even opzoeken. Want ja, hoor, dat, soms moet je die dingen uitschrijven. Maar soms denk je van, weet je wat, doen we het gewoon zo. En dan komt het ook wel allemaal goed. Nou, het heet in ieder geval brilletje af. Het heet in ieder geval de Passar Anna Upu. Een Molukse Passar Malam. Dat begint om 11 uur, dan is de opening. Dan begint het meteen met Cliff and his Lone Stars. Dansgroep Orchidee, Geronimo and Friends, Toto Buwang en Tiva Groep, Pangayo uit Huizen. Bezoek van de Heidekoning en Prinses. Dan weer Cliff and the Lone Stars. Nou ja, gewoon een hele lekkere dag. En dat is allemaal op zaterdag 22 augustus barst het feest los tijdens de Passar Unuupu in Ede. Kom proeven van de lekkerste Molukse gerechten. Geniet van sfeervolle muziek, dans, ontmoet oude bekenden en maak nieuwe vrienden. Struin langs de gezellige kraampjes en beleef samen een dag vol warmte, cultuur en gezelligheid. En neem je vrienden, familie en buren mee, want dit wil je niet missen. En waar is het dan? Stadspark Ede, Raadhuisplein. En de kosten 0,00. Dat is gratis en voor een mix. Dus ja, wat houdt u tegen? Nou, Jack Jersey hier al niet, want daar gaan we er twee van draaien. Papa over de Poorman en I'm Calling.

Ik blijf het geweldig vinden, Jack Jersey. En ja, de man heeft heel veel gedaan. Niet alleen dit, hij heeft ook Nederlandstalen gedaan. Rock and roll in het begin, een beetje indoor-rockachtige dingen. Maar dan nog Jack Dance en The Swallows. Later dan Jack the Nice. Dat was dan een, ja, voor mij dan mindere periode. Maar ja, kom ik het tegen, dan pak je het toch mee. Want je wil het compleet hebben. En ja, we draaien het met alle plezier hier. Rocking Jojo and his Red Devils, Teddy Bear.

Ja, dan is het aanstaand weekend, is het Jaarmarktfestival Montfoort. En dat beloof wat, dat begint op vrijdag al los te barsten. Maar zaterdag is de hele grote dag volgens mij, want dan begint het al om 9 uur. Of 7 uur zelfs al de kindermarkt rondom de grote kerk. Kinderen kunnen hier hun kleine spullen verkopen op een kleedje. De plaatsen hiervoor worden aangewezen en hou er rekening mee dat er de hele dag geen auto's op het terrein mogen komen in verband met de jaarmarkt. Kom met de fiets, bolderkaart, terrein op om zo je plaatje in te delen. En de kinderen kunnen tot 2 uur in de middag staan, waarbij de niet verkochte artikelen weer mee naar huis genomen worden. Niet achterlaten. Van dat mag de gemeente reiniging op ruimen. En vanaf 9 uur start het braderie gedeelte van het Jaarmarktfestival in de Keizerstraat, Hoogstraat, Hofstraat en om het hof staan een tal van kramen. Gevuld door winkeliers, verenigingen en mensen van buitenaf. Je vindt de kleding, ledenwaren, sieraden, maar ook woondecoraties en andere toffe producten. En rond 16 uur is het einde van de markt. Maar op dat moment zijn er nog heel veel andere leuke activiteiten in het centrum om zeker voor te blijven. Nou, kijk eens aan. Dat allemaal voor het weekend. Dan heb je al 2 dingen waar je zaterdag mee kan vullen. We gaan naar Clark Richard. Hot Rock Beat.

Indische jongen, uiteindelijk verhuisd naar België of geëmigreerd, whatever. Daar bekend geworden met hele andere soorten muziek, Nederlandstalig. En dat zullen we een keer gaan draaien, waarom ook niet. We gaan naar 1962. René and his Alligators, een live audio-opname van de Alligator Twist.

Let op de geluidskwaliteit. Zullen we dit maar scharen onder historisch verantwoorde opname? Want het was niet best, maar het was wel leuk om het een keer te draaien. Ja, we gaan naar de Young Savages. Later nog spelende. Ik weet het niet, volgens mij wel. Onder de New Savages. En dan naar de Silver Wings met de Midnight Special. Maar eerst met die Young Savages. Boneka Abdi. Ja, Boneka is pop, maar Abdi, ik kom er niet uit wat dat nou precies is. Maar we gaan gewoon luisteren, want misschien verstaat iemand het. Dan laat hij het een keer weten.

Ik heb een keer zin om een receptje met u te delen en dat eigenlijk eens in dezelfde tijd te doen. Volgende week gaan we er één doen, dus hou dat in de gaten met een nieuwe uitzending van Indermoed. Een lekker Indisch recept. Je kan het opschrijven of je kan het gewoon opnemen. Met je telefoon kan je het opnemen en dan later terugluisteren. Goed, vroeger in Den Haag, waar ik oorspronkelijk vandaan kom, had je de familie Lim. En ik weet niet of het familie is van elkaar, maar dat waren Indische Chinese mensen. Ik ben een apotheker op de Leiweg. En ik kom van de week ineens een schitterend cd'tje tegen van John Lim. Een Hawaii-gitarist met een heel mooi nummer. We gaan hem draaien. Ai, ai, ai.

toch wat meer van die Hawaii-muziek draaien. Dat was vroeger heel erg populair onder de Indische mensen. Maar ook de Nederlandse mensen konden het zeer waarderen. Zoals ook de entertainers die ze kunnen waarderen, die we gaan beluisteren. En daarna gevolgd door een hele mooie van de Black Devils. Met die genadeloze mooie stem van die man uit Tilburg. Daar ga ik straks de naam van noemen. Maar eerst gaan we luisteren naar The Entertainers en dan Without a Love van de Black Devils.

Ja, wil ik het helemaal netjes doen, moet ik ook natuurlijk zeggen, die Entertainer Storybook Children met op zang Edu Schalk en de Black Devils met die genadeloze, prachtige, mooie stem van Ed Behrens. En iedere keer als ik dat hoor, krijg ik kippenvel. Ik vind het geweldig. Net als deze eigenlijk, van de Crazy Rockers. Buonasera!

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Hey Radio Rockrakkers. Staat u alweer klaar voor een nieuwe aflevering van... De enige echte... Montfoortse... Rock and Roll Methode. Stoelen en tafels langs de kant, want we gaan helemaal los de komende uur. En we begonnen al mooi met Art in the Wolves, Queen of Teddy Girls en een uur lang Teddy Boy muziek.

hele mooie draaien van de formatie Texas Pharaohs met het nummer Dixie. En dat is een nummer wat bekend is bij de rockabillys en de Tets. En het zijn ook Franse Tets en het nummer komt uit 19. Ja, waar blijft de tijd? En we hebben het over 83. We gaan een plaat opzetten.

Ja, heerlijk. Mooi, lekker nummer uit 83. Vergaande glorie. Ja, wie weet. Maar het is wel lekker om te horen nog steeds. We gaan naar de Tanop Rockers met de Tennessee Border. Tanop Rockers waren een speciaal soort rock'n'rollers. Veelal op motoren. Heel veel Engelse motoren natuurlijk. Dus heel veel sleutelen. Maar ze stonden ook bekend om hun capriolen en harde rijstijl en levensstijl.

0: 1996, ja, dan lijkt het nog dichtbij. We gaan er twee achter elkaar draaien, maar wel twee hele leuke vind ik zelf. Screaming Lord Satch met Rockabilly Madman, en daar doet hij alle eer aan. En dan gevolgd door de oerrockers band Shotgun van Wild Bob Burgess Rocking the Blues. En over Screaming Lord Satch. De echte naam was David Edward Such en hij leefde van 1940 tot 1999. Beetje excentrieke Britse muzikant en ook nog politicus. Hij staat bekend als de grondlegger van de Britse horror rock en als de oprichter van de satirische politieke partij, officieel Monster Raving Loony Party. Nou, hele mond vol. Daar kan je zelf onderzoek doen. Maar op de een of andere manier valt hij heel erg goed binnen de Teddy Boys scene. En we gaan er lekker naar luisteren.
1: I'm a rockabilly man!

Ja, twee nummers achter elkaar die niet zo gek veel schulden van elkaar, als ik het zelf zeg. Shotgun en The Screaming Lord Sutch. Nou, ik vond het wel lekker om te horen en ook heerlijk om een keer te mogen draaien hier voor jullie. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Rocketettes, Gonna Get Some More.

Sommige nummers zijn heel erg kort. Maar ja, je draait ze toch, want het is gewoon heel erg leuk om te delen. Ja, dit is eigenlijk wel een beetje voor Rocky en voor mij. Een nummer die hij zeker ook een keer moet gaan draaien. Nou ja, moet, niks moet, maar het is wel leuk om te horen natuurlijk. Ray Powell en de Shiver Groovers met Rock'n'Roll Radio. Ook alweer uit 1977.

Dit is nou een typische Kokomo plaat, ondanks dat die kras. Maar wat een nummer zeg, niet te geloven. En waren dan Rocking Ricky en de Velvet Colors. En er is gewoon verder niets van te vinden dan alleen dat ene nummer. En daar ben ik het toch heel erg blij mee. We gaan er twee achter elkaar doen. Rocking Aldo met Everybody's Rocking. En zo hoort het ook. Zeker als u naar dit programma luistert. Op de maandagavond op Radiostad Montfort. De enige echte rock en roll methode van de stad Montfort. De Montfortse rock and roll methode zelfs. En dan daarna de Riot Rocking Dads met Rockabilly Style. En dat is natuurlijk weer een cover van Crazy Kevin.

Heerlijk. We gaan naar Rotterdam, want dan hebben we het over de Wildcats. Opgericht in 1982 en speelden vanaf 84 in de, daar speelden de volgende leden in. Kees Spider, Jan Dekker, zang en gitaar. Kees de Prins van Bemmel, gitaar en zang. Roel Rezer Hazelhoff, die woont tegenwoordig heel ver weg, Brazilië, op de bas. En dan ook nog Peter Schenk. Gefeliciteerd nog met je jubileum, je huwelijksjubileum, op drums en zang. Nou, de band begon oorspronkelijk in 82 als een trio in de regio Rotterdam. Maar omdat zij de Britse rockabilly revival stijl zoals Crazy Kevin wilden evenaren, zochten ze een tweede gitarist. Die vonden ze in 1984 bij, ja, toen sloot de jonge gitarist Kees van Bemmel zich aan, waarna deze klassieke viermansbezetting ontstond, waarmee de band populair werd op internationale festivals. En we komen ze gewoon vanavond hier tegen. De Wildcats Bob van de Wildcats.

0: Ja.
1: Ja. Ja, een band die nu komt, die heet dan hier nog Mel Gray en de Wild Angels. Omdat Mel Gray, ja, dat was een zanger in die band. En dat een van de zangers van die band, helaas. Ik heb ooit een keer, in 72 al, toen kwam die LP uit. En dat was gewoon verplichte kost om die LP aan te schaffen. Ben ik eigenlijk min of meer verplicht. En ondertussen, ja, in de loop der jaren heb ik toch wel wat meer binnengekregen. Via, allemaal kopen van de band. En dat ik nu ongeveer 7 LP's heb. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Maar dit is hun uitvoering van Mel Gray en de Wild Angels van Rockabilly Rebel.

Heerlijk om te horen. Andere uitvoering dan die we kennen van de formatie Matchbox. Die er ook natuurlijk mag zijn. Ja, ach. Je had vroeger een band, Wild Wind. En daar zong in niemand minder dan Nigel Dixon. Nou, die band die ging toch op een bepaald moment uit elkaar. Toen ging die eigenlijk een hele andere richting op. Maar dat was ook de geest destijds. En heel eerlijk gezegd ben ik die andere kant nog niet gaan ontdekken van hem. Misschien moet ik dat nog een keer gaan doen, maar ik ga wel twee nummers van hem draaien. Uit 1981, Thunderbird and Someone's on the Loose, Nigel Dixon. En toen bleef het systeem hangen. Ik ga het even wat anders doen, want dat kan tegenwoordig heel makkelijk. Dan gaan we even luisteren naar Knock Knock. Even dat systeem wakker maken van Crazy Kevin and the Rhythm Rockers.

Ja, meer heb ik niet van hem. Ja, van Wildwind natuurlijk. Maar ja, toch eens verder onderzoek in die andere projecten die hij heeft gedaan. Dat 3M enzovoorts. We gaan naar Bonneville. Een nummer van 4 minuten 7. Doe maar, Ghost Riders in the Sky. Dat moet een klapper zijn.

gaan er zo langzamerhand een beetje uit. Time flies when you're having fun, zeggen ze weleens. En dat is ook zo. Colin Winsky, King of the Drapes. En daarna nog een heel klein stukje Aunt Mary van de Pat Win Combo. En dan zit het er weer op. Geen dreigement, maar een belofte. Volgende week ben ik weer bij u terug. Met weer hele mooie andere muziekjes. Tot dan. Rock now, roll later.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Goedenavond luisteraars en mijn naam is Marcel Wolff en naast mij zit Gerard Edink die ook weer voor de techniek zorgt. Ik wil vanavond beginnen met het Red Garland Trio. Red Garland piano, Paul Chambers bas en Arthur Taylor op drums. Opname gemaakt op 7 februari 1958. En het nummer Teach Me Tonight.

0: En dat was het Red Garland Trio met Teach Me Tonight.
1: Ja, een paar weken geleden overleed tenor saxofonist Plas Johnson. Hij was niet zo vreselijk bekend, maar toch wel redelijk. En eigenlijk was hij wereldberoemd zonder dat iedereen het wist. Want hij was de man die het tuintje inspeelde bij de Pink Panther. En dan kent iedereen het. Maar daar gaat u nu niet naar luisteren. Want hij was ook een verdienstelijk jazz als tenor saxofonist. En dat gaat u nu beluisteren. De Gene Harris All-Star Big Band van een album Tribute to Count Basie. Daarvan gaat u beluisteren nu. Blue and Sentimental. En de sax solo is van Plus Johnson.

0: Blue and Sentimental werd heel gespeeld door de Gene Harris All-Star Big Band. En de sax solo's, en zeker de laatste ook, was van Plas Johnson, de onlangs overleden tenor saxofonist.
1: Vervolg ik met een zangeres, Denise Donatelli. En ik weet zeker dat meespelen Hamilton Price op bas en Marvin Smithy Smith op drums. En verder is het een beetje onduidelijk, dus we horen dat wel. En het nummer, We'll Be Together Again.

0: En dat was Denise Donatelli. En de pianist was Geoffrey Keyser. En het nummer, We'll Be Together Again.
1: Ja, de pianist in het volgende nummer, dat is niemand minder dan Tommy Flanagan. En hij begeleidt tenorsaxofonist Coleman Hawkins. En wat ook nog bijgestaan door Wendell Marshall op de bas en Otis Johnson op de drums. De opname die je gaat beluisteren, die werd gemaakt in Englewood Cliffs in New Jersey. In 1980 om precies te zijn. En Coleman Hawkins, ja, het album heet At Ease. En dat gaat je zelf ook beluisteren. Hij is helemaal op zijn gemak met deze prachtige muzikanten en mooie nummers. Ga je luisteren naar I'll Get By As Long As I Have You.

0: I'll Get By. Ja, heerlijk relaxed, gespeeld door Coleman Hawkins op de tenorsax. En hij werd begeleid door Tommy Flanagan, piano, Wendell Marshall, bass en Ozzie Johnson, drums.
1: Dan vervolg ik met Count Basie, piano, Eddie Davis, tenorsax, Joe Newman, trompet, Shirley Scott, orgel, George Duvivier, bass en Butch Ballard op drums. En het nummer Swinging Till the Girls Come Home.

0: En dat was de Eddie Davis trio met Shirley Scott op het orgel. En het nummer Swingin' Till the Girls Come Home.
1: Dan ga ik nu verder met een orgel in de hoofdrol. En is met niemand minder dan Richard Groove Holmes. Speelde een stuk van Horace Silver. Song for My Father. Richard Groove Holmes op het orgel.

0: En dat was Song for My Father van Horace Silver. Heel gespeeld door organist Richard Groove Holmes.
1: En dan krijgen we nu een duet. Rijn de Graaf en Charles McPherson. Deze laatste op alt saxofoon. En het nummer The Pine Hill Blues.

0: Rijn de Graaf en Charles McPherson met de Pine Hill Blues.
1: Gaan we verder met Benny Goldsmith op de tenorsax. Hij wordt bijgestaan door Curtis Fuller trombone, Ray Bryan piano, Paul Chambers bij zijn Art Blakey drums. De opname werd gemaakt in 1959, dat is lang geleden. En dan is het nummer gewoon weer toepasselijk. I didn't know what time it was. Benny Goldsmith en Curtis Fuller.

0: We luisteren naar Benny Goldsmith op de tenorsax en Curtis Fuller op de trombone. Ze werden begeleid door Ray Bryan, piano, Al Patch, Paul Chambers, bass en Art Blakey, drums. En speelden I Didn't Know What Time It Was.
1: En dan gaan we er heel even uit voor het nieuws. En daarna gaan we door met het tweede deel van deze Jazz Time.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Combes Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Ja, luisteraars, en dan zijn wij nu toe aan de tip van Jaap. En hij zegt dat hij heeft een authentieke blues van Willie Dixon uit 1956. En het wordt gespeeld door Otis Rush, Little Red Rooster.

0: En dat was de tip van Jaap, Otis Rush met Little Red Rooster.
1: Ga ik verder met trompetist Chet Baker. Chet Baker meets the Space Trio, heet het album waarvan u zo dadelijk eens gaat beluisteren. En dat Space Trio, dat is een trio van drie muzikanten uit Italië onder leiding van pianist Enrico Peranunzi. Van hen gaat hij beluisteren, ja, zoals vandaag de dag wel toepasselijk, denk ik, naar al die zonneschijn die we gehad hebben. Is er nu ook een beetje regen gevallen. Comes rain or comes shine. Chet Baker en de Space Trio.

0: Come rain or come shine. En net regende het heftig, dacht ik. Dus de titel is toepasselijk en het werd gespeeld door niemand minder dan Chet Baker met het Space Trio van pianist Enrico Peranunzi.
1: Gaan we nu naar een live opname gemaakt op 4, 5 en 6 december 1990 in Café Praga in Bologna in Italië. Steve Grossman, tenor saxofoon. Fred Henke, piano. Gilbert Rover, bas. En Charles Bellonzi, drums. En het nummer, Ruby, my dear.

0: En dat was het Steve Grossman kwartet met Ruby, My Dear.
1: Gaan we verder met een kwartet, ook weer een kwartet, maar nu van saxofonist Hank Crawford en organist Jimmy McGriff. U gaat luisteren naar een stuk uit hun album Blues Groove en dat is Frame for the Blues.

0: Frame for the Blues. En ja, een toepasselijke titel kunnen we toch niet bedenken. Dit was echt de blues door Hank Crawford op de saxofoon en Jimmy McGriff op het orgel.
1: Vervolg ik met het Jeroen Manders Quintet, bestaande uit Jeroen Manders, tenor en sopraan saxofoon. Mark van Roon piano en Fender Rhodes, Erik Robaert dubbel bas, Wim Kegel drums. En de Jeroen speelt, even kijken, CSD Systems. Nou, dat zegt me verder niks. En dan hebben ze als gast Ak van Rooyen op de flugelhorn. Het nummer Papa, Can You Hear Me?

0: En dat was het Jeroen Manders Quintet met onder andere Ak van Rooyen. En het nummer Papa, Can You Hear Me?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik hoop het. Als het laatste stuk van deze Jazz Time heb ik uitgekozen. Smoke Gets in Your Eyes door het Keys Jarrett Trio. Van een van hun eerste albums. Ik denk in de jaren 70. Tribute heette dat album, CD nummer 2. Keys Jarrett Trio, Smoke Gets in Your Eyes.

0: En dat was Smoke Gets in Your Eyes, heerlijk gespeeld door het Keith Jarrett Trio.
1: Ja, en daarmee zijn we ook alweer aan het eind gekomen van deze Jazz Time. Ik hoop dat u ervan genoten heeft, net zoals wij. Mede namens Gerard Eening, dank u voor het luisteren. Welterusten en hopelijk weer tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Jazztime Non-Stop. Non-stop jazz uit Nederland en alle hoeken van de wereld.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.